0: Hier om er iets te Zo dat ze iets mag.
1: Hoe moet ze iets mag al raak om nee op. Zo nog iets om je. Artenis er een salon maar die praat die wel de hond. Orto zo va. Hier is er nog iets. Zo doet niemand hem als duwt.